Alright, Tom James met zijn Track Down Baby. Fantastische rockabilly, dat was die funstige jaren van rockabilly. Gaan we eerst richting de Rhythm and Blues, Indianapolis in de 50s. Brouw je hier een rariteit of de Palace Label, Indianapolis in de 50s. Max James met zijn Driving Wheel.

Maxime Swada s met zijn driving wheel. Rhythm and Blues uit Indianapolis in de 50s. Wouter Gates, we rocken bappen, stompen, stolen, gemiddeld weiter. Gene Vincent en de Blue Caps.

0: fantastic rockabilly music. High noon, a strange thing will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als je nou het 57. Dan we het hier. Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 57 had Glenn enige songs aangespeeld in een private homemade recording studio van Gary Lambert in La Verne, Californië. Vijf songs worden damals aangespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weet Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn, hebben we jetzt hier met If I Had Me A Woman.
1: Well, if I had me a woman,

Californische West Coast Rockabilly. Wow, dat is als 1957 van Glenn Glenn. Met gitarist Gary Lambert. En gespeeld in de homemade recording studio van Gary Lambert. 1957. Wijter Gates, Brenda Lee en Rock the Bop.

Das war Little Miss Dynamite. Brenda Lee met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzineer Goldene Bloedet zei, jaren, in die funziger jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaren oud. Ze waren de maals op Decca Records. Weather Gates met Hillbilly Music. Aus die funziger jaren. Of Columbia Records, en dan je nog Zekse funzig. Hou je het hier Lee Emerson met So Little Time. Swing around, bobbing around.

We're getting older every day. Joshua Lee Emerson met de show A Little Time. Oké, okay. Ryder Gage met Scandinavische rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Tina Lee Carroll met de Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Gone back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funzige. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City, met Root Brown. We gaan richting de audio-video studio New York City, 1953. Root Brown en Wild Wild Young Man.
1: Wild Wild Young Man, like to have

Charlie Rich war das. Er kam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek. Maar er is in 1957 angefangen met rock and roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, we blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Volkamer, yes, hier met zijn Dennis Boogie.

Lulu Wise, exactly. Exact wie is Kate? Dat is waar, Van der Welles met Lulu Knows, Texanische Rock and Roll, Oost-Defensie Kriar, Ryder Gates met Rock and Billy van de Gamblers, met I'm in Heaven.